Welkom te Vrouwens met Hopening. Vandaag is een programma voor alle mitte. Ik zie Irma. Hilda is ook hier. Wanneer je kinder of een groot kinder hebt, dan bist du een mutter met een wichtige beroepen. Wanneer du niet een mama bist, dan bist du vielleicht een jaar wat nog meer kinder hebben wordt. Wie immer du bist eindeloos te horchen.

nu topvoete wat wie van jou je hier hebben. Du als nu mutter draagst een grote verantwoording. Die als dien kind oder zijn diene kinder aanvertrouwd worden, dat du die zelfs bezorgen wilst die abwassen. Jeder kind is buitengewoonlijk en veel weet. Du bist ook een kind. Bij God ons voeder, bist du ook buitengewoonlijk en weetvol. Blijf te weten dat God zijn leven wel met die duilen is wonderbaar. Hij kan die alles geven wat die veelt om verdiene kinder te leven.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Das Ferienmal sagt, wie was es meint, wahre Geboren zu sein und weiten dort wieder das ewige Leben haben. Wir sagen auch, dass Gott ein Aufgut reithaft im Himmel für all die, was am Angehören. Du hörst vielleicht nur das Programm. Du hast Jesus angenommen aus deinem persönlichen Heiland, aber du gehst durch große Schwierigkeiten in dein Leben und wunderst, worum Gott das zulassen wird. Von dit sauer in dein Leben, dann lade ich dich ein, einzuschalten und nur diese Programme hier an diesen Petrusbrief. Petrus wisst, was das meint, Leiden für Christus. Also von der, wo wir seinen Wort der Bibel uns sagt von Leiden und Wort das erst. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter musst rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, dat vergeet moet zeggen wie de zesde vers in dat eerste kapitel in eerste Petrus, dat is de sleutelvers, dat hij de twee zaken weerbrugt om jegendeel ene tot andere. De ideeën en de zaken zijn wiet uit een neen. Hij redt ervan dat ze grote vrede houden over vrede en woord. Wat gaat het? Nee, vrede en dat lieden en verschillende proeven. Dat heet vrede en verzekeringen en lieden. Peter wordt een goede oorzaak geven, waarom wie dat lieden nu uithouden zullen, als wil de woorden niet zeer lang zijn, want dat vergelijkt wordt met de eeuwigheid. Dat heet de eeuwigheid die ver ons is. Meer is zodat we zullen ons meer beschaafden met de waarheid. Daar is zo'n grote betoning op dit leven en wat we dag voor dag ervaren, en wilst er zoveel weltlichheid en enge gelapt is en zoveel van onze tjoeke, dat onze gedanken zo meer emmer bloos op dat is wat we dag voor dag ervoren, dat we zelden mal aan de eeuwigheid denken. Ons wordt aan alle kanten vermoond, dat we voor dit of dat zouden zullen en dit leven. En joh, dat is nodig dat we obacht geven op ons wandel. Daar wordt zo vaak in gezegd, dat wanneer we trouble hebben in ons leven, dan is er wat aanrecht en ons christelijk het leven. Ober Peter zegt hier dat ene lei dat ons moet toespreken zal en opheteren zal, is dat we beroepen zijn to een afgoed dat niet vergonnen of verwalten kan. Daar is niet dat dat vernichten kan, niet vier of storm of ergens zest wordt. En dat is ook niet bezudeld van ergens wordt. Dat heeft niet aan zich dat het wordt schade aandoenen kan. En wie haar dat afgoed ook niet in een valse weg getreden. Daar is niet dat dat ergens wat schade aanreden kan, zodat het weinig weer heeft aan mijn stoot. En dan is er nog een lijn met dat afgoed dat interessant is, en dat is dat het in hemel voor ons bewoord is. Wie doen een maand moet schatzen of de wertvolle zaken en een zekere steed bewoorden, zoals in een bank, met de idee dat de bank dat zeker houden wordt voor ons. Die had dan een box of een doos in de bank dat zeker is van Dave en Fia en zo weder. Anders gezegd, de bank deed dat voor ons bewaren. Ober ons afgoed is voor ons verzekerd in hemel. En dat is God zelfs en Jezus Christus en de Heilige Geest die ons afgoed door bewaren en verzekeren. Dat is niet mogelijk een steen te hebben die zekerder is als dood. Nu dat is waarom hij zegt dat zolang als we hier in deze wereld zijn, waar we verzekeringen en lieden en proef hebben. De verzekeringen en dat lieden en de proef die we hier hebben zijn bloos opvereerst. Die zijn bloos voor een stoot. Dat is ook wat Paulus van reed in 2 Korinther, het 4 kapitel 17 en 18 vers. Dat zegt dan dat jegen woordje leicht het lieden werkt voor ons een emmer geraterd en eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dan wie betrachten niet dat wat te zijn is, dan wat te zijn is, is met tijd verbonden. Aber wat niet te zijn is, is eeuwig. We hebben veel zaken die dag voor dag voor ons zijn, die we aanzien als zeer wichtig en wertvol. Een vriend, die heeft geen woorden weet, wanneer we die aanzien en meten met de eeuwigheid hem zijn. Die zijn alle verjankelijk, die veredelen met de tijd. Die zijn bezudeld, die verleren weert, aber dort, wo nicht zu sein ist, dort ewig ist, dort sind wirklich die Dinge, die wichtig und wertvoll sind. Nun geht er wieder in den siebenten Vers hinein, und er wird hier in Bet Deper hinein gehen, wegen der Probe, die wir erfahren, wurde hier in das Leben. 1. Petrus, das 1. Kapitel, der 7. Vers. So dort jün Glaube geprüft wird, dort viel mehr wird es aus Gold, dort verschwingt, wandert auch so, aus der viel geprüft wird, dort es muss zu Riem und Herrlichkeit sein, wann Jesus wird geoffenbart worden. Peter brückt hier ein Wort, dort ich ihr mal brück in dieser Zeit. Aber mir ist so, dort dort Wort vorken gebrückt wird, selbst wird zu meinen aus Peter dort hier brückt. Dort Wort, dort he hier brückt, ha ich manchmal eva saat aus chestlich oder sehr wertvoll. Ein je ha gesagt, dort dort Wort endlich ein frühes Wort ist, willst die gleiche feine chestliche Dinge. Prinje McGee vertalt von der Früh, die nur die dächte Bibelprogramme harche deit, und die red dann vorken von dit wir chestlich und dort wir chestlich. Sie hat der Arm gesagt, dort he chestlich wir, und dort seine Programme chestlich wäre. Oder jemand hat ar wat gejeft, wat chestlich wir. Ein je rede auch von chestliche Gesellschaft. Na, dort ist ein schönes Wort. Und da sind mehrere Dinge in unserer Verwandtschaft mit dem Herr Jesus, die sehr wertvoll oder chestlich sind. Die Bibel redt von Jesus in chestliches Blut, zum Beispiel. Aber sei dort Peter dort hier nu brückt, und he es de stark gebude Fischer, he sagt dort de, hör ich nur dit, he sagt dort de Glaubens Probe chestlich es, sehr viel wird. Aber hör ich, zu wem? Zu uns Gott. Peter brückt dort Wort siebenmal in sein Brief. Wie wäre dort seine, wann wir bedor wäre seine? Nu, he sagt dort, die Glaubensprobe viel chestlicher ist als Gold. Dort kann vernicht wäre. Hör ich warte noch, was he sagt. So dort jün Glaube geprüft wird, dort viel mehr wird es, viel chestlicher als Gold dort verschwingt. Wandert auch so, aus derchem viel geprüft wird, dort es möchte Riemen Herrlichkeit seine, wann Jesus wird geoffenbart wäre. Seh mal, he sagt, dass die Probe, die wir nu durchgehen, Mutter und Zweig haben und ans Leben. Dort haft ein Zweig für nu, aber dort haft auch ein Zweig für die Zeit, wann der Herr Jesus wird geoffenbart worden, seh mal. Gott dat dort nu für uns, dort Menschen mit Gold tun. Wann Gold aus der Erde gegroft wird, dann ist dort nicht so, als wir dort sehen, wann dort am Gebrück ist. Dort ladet nicht sehr Schmack, wann dort aus der Erde kommt. Aber dort wird dann nur dem Schmelter gebracht, und der dort dort einen rot-heten Overleihe. Warum dort zu vernichten? Oh nee, oh nee. He dort dort so, dass dort Gold kann reingemacht worden von alles, dort nicht echtes Gold ist. Wann dort Gold geschmelt wird, dann kommt dort Schum und anrennt nach oben, und dann wird dort raufgeschabt, was da bloß reinet, echtet Gold, geblieben ist. Peter brückt ein sehr wichtiges Beispiel, weil's he wort hier sei, dort wie nicht sind, mit Gold oder Silber oder so wird gerat, aber mit wort dort viel chestlicher ist, viel mehr werthaft aus Silber oder Gold, nutz Jesus Christus in Blut. Unsere Probe, die Gott uns bringt, sind vorken so, als wann he uns einen heten Ofen in den bringt. Ob he dat dort nicht ans zu vernichten oder schoder unterdone, ob ans rein zu morken und echt zu morken. He will echtet Gold haben, und dort ist so, als he dort trier wird. Und Freund, dort ist wat christliche Charakter abbue dat, seh ma. Dort hält sich glick, wat Menschen seien mehr. Ob dort ist, wann die Probe komme, dort dort Gold Charakter verkämmt. Und dort Schum und Dreck weichgenommen wird und ans Leben. Dort ist so, als Gott dort tät. Und dort ist aber nicht, was Menschen durch weichieren wollen. Und so wird dort nicht sehr viel von geredet und viel Zeuge. Dort ist Leben vorken red, von wo wir an uns selbst fähig sind, wie man uns selbst begreifen und an uns selbst leben, dass wir dort oder ja tun können. Aber Freund, Du en ik zijn niet fähig en ons zelfs. Wie haar niet die wijsheid en kanst en uitzicht zelfs tot voor zich te brengen wat God voor ons en dit leven en ook voor de eeuwigheid heeft. Wie worden niemals fähig zijn, vriend? Wie moeten als zinder naar God komen? En hij deed ons dan raden, dat zijn genood, dat Jezus zijn bloed. En dan wil hij zijn leven uitleven en derg ons. En hij proeft ons aan te leren, dat hij proef en dat lieden. Hij draagt ons naar zichzelf door derg. Ik wil nog wat erwenen dat niet zeer aangeneem is te horen, over zo'n proef die God nou ons brengt, nemen je weinig een deel tijd. Also, wat zei ik? En we gaan waar we als Christen een deel proef ervaren en ons leven. Dat wordt niet bloos zo'n zinnen dat ons van een paar dag plagen wordt. Geld reinen eich te maken neemt tijd. En dat neemt tijd ons, wat door te brengen dat we dem Herr riem een herrlichheid brengen kunnen. We leven nu in een tijd van alles zal haastig en schwind gedonen worden. We willen alles voorts hebben. Als ik hieze boer deed, neem ik een man aan die hier een arbeider wil. Hij wil je aan toen je was het loon am aanvang en dat zal voor een jaar of zo zijn. Aber am een paar dag kwam hij en wil voorts een deel meer loon ha als we bestemd hadden. Ik moest hem schließlich gaan laten, dat ging niet. Hij wil bloos meer geld ha en wie eindelijk ook niet zeer welig door te arbeiden. Nu zegt Peter hier nog wat dat zeer interessant is. Hij deed eindelijk aan dat wanneer Jezus wordt je op een boord worden, dan worden we hem danken en riemen voor die schwierigheden die hij aan ons leven komen leidt. Mij is zo dat veel van ons worden vielleicht sogar wensen wanneer we aan de Heer zien jagen wat worden zijn, wanneer de Heer ons toch had meegeproefd te komen laten. Zo worden we velen wanneer we voor hem worden zijn. We worden dan zien hoe chastelijk de proef werkelijk waren. Denk aan hoeveel de apostel Paulus uitholen moest. En dan ook des man Peter, dat aan wat je trietzicht worden. En hij zei dat de proef worden dat geld en ons verbrengen. En wanneer we worden en zien jagen wordt stonen, dan worden we zien hoe dat alles uitarbeiden deed en ons leven.